0: En nu, beste televisiekijkenaars, een mooi gedicht van onze landen. Koeroe, koeroe, koeroe, koekoe, paloma, zachte Christus. En plof, het bal vliegt in het water.
1: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hou veel van de madame.
2: Men dandert zonder tegen bos, kreeg een stonder binnen host. Ik leg even onderstegen boel en de gesklonderd in bedoel.
0: Ach, donder Frank, voor papegaai, dat is niet te duur. Het slieft, meneer notaris. Poppen is gezond, met de tetten in de mond. Garnalen kroketten, waar reken ik niet.
3: Maar het verzamelt over de vloeken uit van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van de boot gedaan. Nee, geen mijn zon zag het huid van de vrouw gedaan.